echt mijn garen. Voel hem zo, August niet weet hoe ik tjag ze daren. Ach, bangen uit tree kag, August mee er staatje. Er chakra nu een guardian, schacht in shock hatje. Te eerder humor galgo wil mijn pubes al datje. Fwak fuck hele ra. Don't change the drug laws because I'm raking it in gakla. Hak, shilum gurk god, en een pessie het henig en jouw stumme. Er woorden awal, niet weet hoe je water, hulu petrol boom.